0: Safa!
1: Hardy sir!
0: D.A.D. raise up in the air!
2: On the ball!
3: Yeah, put your hands up in the air!
0: Actie, je moet echt gas, hè?
4: Wel lekker of Erik.
5: Ah, bro, we zijn bij. Maar we hebben plaatsen. Maar ik word wat moeilijker. Maar we hebben.

0: en met je hele team, met iedereen te werken. Dankjewel.
1: Profesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.